0: Ja,
1: dat is een
0: klein
1: rijden. Ik heb een
0: zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik heb een zakje. Ik